Waarom wou Napoleon zo graag naar Moskou? Had er soms iemand gezegd, ach loop nou. Het is en blijft een raadsel wat nooit goed werd opgelost. Een feit is dat dit reisje heel veel centjes heeft gekost. Waarom wou Napoleon zo graag naar Moskou? Had er soms iemand gezegd, ach loop nou. Was het voor de vodka of ging het om een vrouw?

we gaan dat laat zich heel goed begrijpen. Want de bodem van de schatkist kwam in zicht zo zoetjes aan. En Spanje begon hem te knijpen. Dus die Christie had een reden om van huis en hart te gaan. En hij heeft zijn

had er soms iemand gezegd afloop. Nou, het is en blijft een raadsel wat nooit goed werd opgelost. Een feit is dat dit reisje heel veel centjes heeft gekost. Waarom wou Napoleon zo graag naar Moskou? Had er soms iemand gezegd, ach kom, nou, was het voor de vodka of ging het om een vrouw dat Napoleon verdacht en dan naar Moskou wou? Dat Jan Pieter zoontje Koen, hè, een bocht nam om de goede hoop. Nou ja zeg, dat laat zich gemakkelijk verklaren. Ja, want dat spaarde kilometers en daardoor werd de thee goedkoop. Want in de tijd duurde zo'n reis toch jaren, niet? Goed, dat had Jan Pieter zoon Koen in zijn eentje crimineel bedacht. En hij werd de held uit vele jongensboeken. Maar waarom gooide Bonaparte toen heel Europa overhoop? Doe mij dat nou eens even uit de doeken. Waarom wou Napoleon zo graag naar Moskou? Had er soms iemand gezegd, ach loop. Nou, het is en blijft een raadsel wat nooit goed werd opgelost. Een feit is dat dit reisje heel veel centjes heeft gekost. Waarom wou Napoleon zo graag naar Moskou? Had er soms iemand gezegd, ach kom. Nou, was het voor de vodka of ging het om een vrouw dat Napoleon verdacht en dan naar Moskou wou? Helemaal bont en blauw stond hij in de kou, omdat hij even gauw naar Moskou wou. Nou, nou.